van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: with your swim top still wet.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar.

Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moest het Drechttunnel tijdelijk gesloten worden door een te hoog voertuig. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar.

Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met de nasleep van de afsluiting van de Drechttunnel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht rijdt het langzaam 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

0: weekend is in zicht, vrienden. Het weekend komt eraan. En vandaar lekker gitaren aan het begin van je vrijdagmorgen met Boston More Than A Feeling. Goedemorgen, 7:08.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: En die zegt nogmaals, goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Kijken we op de kalender, dan zien we dat het 16 september is. 18 september. Nog 3 dagen en dan begint de herfst. Het is dag 261 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. Het is de laatste ochtend van deze werkweek. Vandaag staat de Noordzee centraal, onze eigen zee, zo dichtbij en zo belangrijk voor Zeeland. Een mooie aanleiding om de dag te beginnen met muziek, nieuws en natuurlijk het weer met straks in deel 2 het weekend weerbericht. En de requestline is ook weer geopend. Mocht je een verzoeknummer aan willen vragen, app het even.

volgende uur gaan draaien. Op de achtergrond tikt de teller steeds verder. Het is nog 12 dagen tot mijn allerlaatste ochtendshow hier bij Streekomroep de Beverlanden. Vrijdag de 18e. Goeie

0: voor Janet hadden we ook nog de Ladies of Soul. Onze eigen Nederlandse Ladies of Soul. En Zilia Romley met schoonzus Treintje Oosterhuis. Candy Dulfer. En onlangs in het huwelijk getreden Birgit Lewis. Zij zit ook bij die Ladies of Soul. En A Woman's World. 17 over 7, vrijdagmorgen 18 september. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. Streekomroep de Bevelanden, jouw streekomroep. Met het weer voor vandaag. De dag begint op de Bevelanden met een frisse start. Maar daarna wordt het een prima nazomerdag. Vanmorgen is het ongeveer 12 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 18 graden. De zon die zal zich regelmatig laten zien vandaag. En de kans op regen is met slechts 5% compleet verwaarloosbaar. Er staat een matige west-zuidwestenwind. Die is kracht 4. Vanavond blijft het rustig en overwegend droog met temperaturen die liggen rond de 16 graden. Weten we hoe het weer eruit ziet voor morgen en overmorgen? Het weekendweerbericht, dat geef ik je over ongeveer een uur rond 7:15 in de Beveland Ochtendshow deel 2. Vrijdagmorgen 18 september in het nieuws vanmorgen. Meer ruimte voor kinderopvang in Kamperland. Zeeuwse overheden willen 380 kilovolt verbinding ondergronds. Een uitnodiging voor Alzheimer Café in Goes. En de requestlijn staat ook vanmorgen weer helemaal open en helemaal tot jouw beschikking. Jouw verzoekje straks in deel 2 van de ochtendshow na 8 uur. App het even door. 011-379-4100 0113-794100.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Enkele weken geleden tijdens de laatste Formule 1 race op het circuit van Zandvoort was ze daar uiteraard ook weer aanwezig. Davina Michel in de Beveland Ochtendshow. Haar laatst verschenen single staat momenteel in de hitlijsten. Dat is Pinky Swear. 8:08. Goedemorgen, het is vrijdag. We zijn de 18e van september vandaag. En vandaag is het de dag van de Noordzee. Voor ons in Zeeland is dat natuurlijk geen ver van ons bedshow. De Noordzee die bepaalt voor een deel het karakter van onze provincie. We wonen, we werken en we recreëren ermee en erop. Vanuit de Beverlanden kijken we misschien vaker uit over de Oosterschelde, maar via de Westerschelde staan we letterlijk in verbinding met die Noordzee. En die zee die is belangrijk voor veel meer dan alleen een dagje aan het strand. Er wordt gevist, er varen schepen, er wordt energie opgewekt en natuurlijk is de Noordzee ook een enorm belangrijk natuurgebied. Maar de zee die staat ook onder druk. Klimaatverandering, vervuiling en de toenemende activiteiten op zee die vragen om een goede balans tussen economie, natuur en recreatie. En misschien is vandaag vooral een mooie aanleiding om even stil te staan bij wat voor een bijzondere buurman we eigenlijk wel niet hebben. Want of je nu graag uitwaait aan zee, graag een visje eet, met een boot het water op gaat of gewoon geniet van de horizon. Die Noordzee die hoort bij Nederland en zeker bij Zeeland. En het wordt vandaag een mooie weer voor een lekkere strandwandeling. Misschien wel bij de Veerserdam of ergens anders op Walcheren. Lekker uitwaaien aan de boorders van de Noordzee.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet, zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Daar moest het Drechttunnel tijdelijk gesloten worden door een te hoog voertuig. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum tref je 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

dance formatie Say She She en Disco Live. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen 18 september. In het nieuws van morgen: Kibeo aan de Nieuwstraat in Kamperland krijgt een extra groepsruimte voor de dagopvang. De werkzaamheden beginnen vandaag. Er komen aparte groepen voor kinderen van 0 tot 2 en van 2 tot 4 jaar en meer opvangplaatsen. Kibeo werkt daarbij nauw samen met de christelijke basisschool Kamperschouw die in hetzelfde gebouw zit. De nieuwe ruimte moet na de herfstvakantie opengaan. De Zeeuwse overheden die willen dat de nieuwe 380 kilovolt verbinding, de hoogspanningsverbinding van Borselen naar Zeeuws-Vlaanderen, zo kort mogelijk en ondergronds wordt aangelegd. Ook de kruising van de Westerschelde moet volgens hen ondergronds, bij voorkeur via een tunnel. Voor het nieuwe hoogspanningsstation wordt de Mosselbanken in Terneuzen genoemd. Het ministerie verwacht in november een eerste voorkeursbeslissing. En dinsdag 29 september is er een speciale bijeenkomst van het Alzheimer Café De Beverlanden in Goes. Vanaf 5:30 middags ben je welkom in buurthuis De Pit aan de Appelstraat. Er staat een Hollandse maaltijd klaar, er zijn oud-Hollandse spelletjes en natuurlijk is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Mensen met dementie, mantelzorgers, familie en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dinsdag 29 september, dat is een dag na de Internationale Dag van Alzheimer.

0: Haar debuutalbum is met enige skepsis ontvangen in de countrywereld in de Verenigde Staten. Het zou gekocht zijn door papa.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Ja, die papa.

single van deze Nederlandse zangeres. Parachute. Ik hoorde hem afgelopen week een paar keer hier bij Streekomroep de Beveland. En sindsdien zit hij in mijn Spotify playlist. Ik ben helemaal verliefd op dat ding geworden. 7:58 in de Geerterskerk in Kloetingen klinkt binnenkort een heel nieuw orgel. De kerk heeft namelijk een groot houtwerkorgel geschonken gekregen. Dat wordt gebruikt zolang het historische Hes-orgel wordt gerestaureerd. Het nieuwe instrument is gebouwd door Lobbezo uit Lisse, heeft 5 klavieren en maar liefst 240 registers. Bovendien kan het de klanken van 10 verschillende orgels laten horen. De ingebruikname die is volgende week zaterdag 26 september. Het wordt gevierd met een gratis concert van Hajo Boerema en Bert van der Brink in de Geerterskerk dus in Kloetingen. En het concert begint om 8:00 s'avonds. Volgende week zaterdag dus 26 september. Jouw verzoekje straks in deel.

heeft er af en toe een handje van gehad om nummers van andere artiesten te lenen. En dat deed hij ook nog behoorlijk verdienstelijk. Dit was het oude van de Isley Brothers. This Old Heart of Mine. Isley Brothers die we straks in deel 2 gaan horen met een hele leuke track die zojuist is aangevraagd op 0113794100. Bedankt Tim, ik ga hem zo meteen in het tweede uur speciaal voor jou draaien. Rod Stewart dus in de Beveland Ochtendshow. This Old Heart of Mine. 7 voor 8. We gaan ons bijna opmaken voor deel 2 van de show. Dus even in de geschiedenis gedoken van deze datum, de 18e september. En 4 jaar geleden fietste de Kapelse wielrenster Shirin van Anrooy nog bij de beloften. En op deze dag in 2022 veroverde ze een podiumplaats tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen die in Australië gehouden werden. Ze werd tweede, goed voor zilver dus. 1 november gaat Shirin rijden voor haar nieuwe team en gaat ze zich ook weer toeleggen op haar favoriete onderdeel, veldrijden. Shirin van Anrooy, echte girl power. Ja, toen hadden de Spice Meisjes moeten beginnen.

waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De Autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden.

Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er files op enkele trajecten. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Markizaat en Berg op Zoom-Zuid is de berger nu aanwezig. Maar de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 15 minuten langer over. 5 minuten vertraging op de A58, Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best. En dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Bij Kuik sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: werk waard.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Laatste werkdag van de week, vrijdagmorgen, de 18e.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met, zoals gebruikelijk, maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur op weg de Beverlandse ochtendshow. Vrijdag, het weekend, komt nu echt in zicht. En

0: Can't give you anything but my love. En dat doen we iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Hier in Op Weg, de Beverlandse ochtendshow. Waar we ook nog de Benga Boys op visite hadden. And we're going to Ibiza. Vandaag wordt het op de Beverlanden een vriendelijke vrijdag. Na een frisse start met ongeveer 12 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 18 graden. De zon komt regelmatig tevoorschijn en de kans op regen is met 5% heel klein. Zeg maar gewoon te verwaarlozen. Staat een matige west-zuidwestenwind kracht 4. Het weekend begint morgen zacht, maar wel met wat meer wind. Morgen wordt het maximaal 21 graden en blijft het vrijwel droog. Al is er wel wat meer bewolking dan vandaag. En staat er ook een stevige west-zuidwestenwind die kracht 5 is. Zondag verandert het weerbeeld. Dan neemt de kans op regen flink toe en kan er regelmatig een buitje vallen. Het wordt zondag maximaal 19 graden bij een matige west-noordwestenwind kracht 4. Vrijdagmorgen 18 september in het nieuws van morgen. Borselen vraagt eerder stroomcapaciteit aan voor bouwplannen. Gezamenlijke aanpak voor toekomst Zeeuwse kerkgebouwen. En lichtgewonden bij botsing tussen auto en bromfiets in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

En wat een vlucht heeft de carrière van deze man dan wel niet genomen. 19 jaar, afkomstig uit de Big Apple, New York. Somber is zijn naam, een van de hits zoals die momenteel genoteerd staat in de Europese hitlijsten. Home Wrecker in de Beveland Ochtendshow. Tweede uur van de show en dat betekent dat we zo meteen ook weer wat verzoekjes gaan behandelen. Mocht je nou zelf een nummer graag willen horen in de Beveland Ochtendshow, tweede uur, dat is Request Hour. Stuur dan even jouw verzoeknummer door. App het door op 011-379-4100. 011-379-4100. Misschien kunnen we het vandaag nog behandelen en anders in een van de shows van aanstaande week. Vrijdagmorgen, het is de 18e vandaag op de Celebrity Verjaardagskalender. Presentator Frits Sissing. Hij wordt vandaag 63 jaar. Cabaretier en acteur Erik van Zouwers wordt 62 jaar vandaag. En Lois Lane zangeres Monique Kleeman, zij wordt vandaag 61. Uit 1990, hier is ze samen met zus Suzanne, Lois Lane en de Fortune Fairy Tales.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment hier en daar files in het zuiden, onder andere op de A4 België richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Bergen op Zoom Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De meeste vertraging op dit moment, omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de werkzaamheden op de A73 loopt het verkeer vertraging op tussen Mook en Ottersum. 4 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Ruim 9:05 bij Streekomroep de Beverlanden. Texas was dat met Moonstar. En direct na de hoofdpunten van het nieuws, Boyband 5 en When the Lights Go Out. Vrijdagmorgen 18 september in het nieuws vandaag. De gemeente Borselen gaat vanaf volgende maand oktober eerder stroomcapaciteit aanvragen voor toekomstige woningbouw en nieuwe scholen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat bouwplannen vertraging oplopen door het volle elektriciteitsnet. Borselen brengt de plannen voor de komende 10 jaar in kaart. De definitieve lijst wordt op 29 september bekendgemaakt. Netbeheerder Stedin die bepaalt uiteindelijk welke projecten daadwerkelijk voorrang krijgen. En daarmee treedt de gemeente Borselen in de voetsporen van de gemeente Goes die hetzelfde al deed. De provincie Zeeland, de gemeenten Hulst, Terneuzen en Borselen en verschillende erfgoedorganisaties gaan samen kijken naar een nieuwe bestemming voor 12 Rooms-Katholieke kerkgebouwen. De kerken worden verkocht door het bisdom Breda. De partijen willen het monumentale karakter zoveel mogelijk behouden en zoeken vooral naar maatschappelijke functies zoals zorg en zorgwoningen. Dit najaar zijn er bewonersavonden waar inwoners en omwonenden hun vragen, opmerkingen en hun zorgen kunnen uitspreken. En bij een botsing tussen een auto en een bromfiets is woensdagavond in het centrum van Goes een 19-jarige bromfietser licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 9:15 op de Zusterstraat bij de Wijngaardstraat. De man uit Goes hoefde niet naar het ziekenhuis. De 49-jarige automobilist uit Bergen-op-Zoom die bleef ongedeerd.

0: Speciaal voor Monique Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song. Monique die knoopt daaraan vast dat telkens als ik een van de heren Iglesias hoor, pa of zoon, dan moet ik altijd denken aan die lekkere zomervakanties in Spanje.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Dat is ook de

netwerkbijeenkomst over leesplezier. Die middag die staat in het teken van praktische tips en creatieve ideeën om leerlingen die moeite hebben met lezen weer enthousiast te maken voor boeken. De bijeenkomst begint om 4:15 met een inloop vanaf 4:30. Deelnemers krijgen inspiratie en handvatten die ze direct in hun eigen klas kunnen toepassen. Deelname is gratis en speciaal bedoeld dus voor docenten in het speciaal onderwijs. Die kunnen zich aanmelden via de website van de bibliotheek en dat is bibliotheekoosterschelde.nl. Bibliotheekoosterschelde.nl. En nogmaals, die bijeenkomst is dus aanstaande dinsdag in de bibliotheek in Goes. Netwerkbijeenkomst over leesplezier. Ik zei het al, tweede uur, dat is voorbehouden voor verzoeknummers. Tim die stuurde ook een appje naar 011379 4100. Appte Marcel, je claimt altijd dat je de meest eigenzinnige ochtendshow van de Zeeuwse radio hebt. Als dat zo is, wil je dan de volgende eens even van mij draaien, want ik vind dat de Isley Brothers te weinig op de radio zijn. Hier zijn ze uit 1973 met The Highways of My Life.

Erik Mezi, hij is bekend als de leadzanger van de nederpopformatie Toontje Lager. Zonder jou was dat. En daarvoor dus speciaal voor Tim. Hij vroeg hem aan via 0113794100. De Isley Brothers en de Highways of My Life. Dit was de Beverlands Ochtendshow voor vrijdagmorgen 18 september. Bedankt voor het luisteren weer. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hessel Meijnema voor het laatst deze week met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Jouw muzikale tijdreis rond de wereld maandag, woensdag en vrijdag.

Vanavond Zicht op zaterdag met Henk de Kiewiet. En om 9 uur New Country muziek. Ik heb deze week in de krant gelezen dat country helemaal hip is op dit moment. En dat was het al een tijdje hoor, bij Streekomroep de Beveland met Camille Jansen. In een ogenblik, na de mededelingen van 9 uur, at work. En ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow maandagmorgen om 7 uur. Maak er een mooie vrijdag van, maak er een mooi weekend van. En geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, Karol G en Bruno Mars.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Komen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren, zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen.

Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er aan de weg gewerkt op de A73 richting Maasbracht. Daarom veroorzaakt omrijdend verkeer file op de N271 richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio Zuid op dit moment omrijdend verkeer op de N271... door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht. In de richting van Venlo betekent dat langzaam rijdend verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten

Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af.

Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt in de regio vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen West en Moergestel kom je een vrachtauto met pech tegen. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is daar 25 minuten. Ook op de A59 is het raak richting Den Bosch tussen Maden en Waspik 5 kilometer met een kwartier vertraging. En door de werkzaamheden op de A73 richting Maasbracht is het filerijden geblazen op de N271 richting Venlo. Het verkeer rijdt om en dat betekent meer verkeer tussen Mook en Ottersum. Je doet er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 25 kilometer file in de regio Zuid. Op de A58 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto en er ligt olie op de weg. Tussen Best en Moergestel is de rechterrijstrook daarom dicht. Je doet er 20 minuten langer over. De situatie duurt naar waarschijnlijkheid nog tot 12 uur vanmiddag. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maren en Waspik doe je er 10 minuten langer over. En het verkeer op de A59 richting knooppunt Zonzeel kan rekening houden met 5 tot 10 minuten vertraging tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Dan nog omrijdend verkeer vanwege de werkzaamheden op de A73. De N271 is dat richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum kun je er 5 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn

Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken staan files op dit moment. Op de A58 richting Tilburg is dat het geval. Tussen Ulverhout en Tilburg-Reeshof. Je treft langzaam rijdend verkeer. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verreweg de meeste vertraging op dit moment. Op de A58 richting Tilburg. Er staat een kapotte auto en er ligt olie op het wegdek. Tussen Best en Moergestel. De rechterrijstrook is daarom dicht en naar verwachting nog tot 12 uur. Het verkeer richting Tilburg-Breda volgt Den Bosch over de A2 en de N65 om 40 minuten vertragingstijd te voorkomen. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot wordt daar aan de weg gewerkt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daarom rijdt veel verkeer over de N271 om richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een pagina grote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon Van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een kapotte vrachtauto. Bergen is aanwezig, maar er ligt ook nog olie op de weg. De rechterrijstrook blijft nog dicht en je vertraging is 30 minuten. Rijd je in de richting van Tilburg en Breda, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65. Verder nog veel verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Door de wegwerkzaamheden op de A73 is het druk tussen Mook en Ottersum. 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is redelijk druk in de provincie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 10 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. 20 minuten is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door werkzaamheden tussen Nieuwegein en Zaltbommel staat 22 kilometer file. Kwartier vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk bij knooppunt het Vonderen, 8 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg nog steeds een file door olie op de weg bij Moergestel. Een kwartier vertraging. Op de AN2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten.

Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: En op de Beverlanden is het alweer vrijdag geworden. Dat betekent dat wij gaan voor een nieuwe Hesselschudding, maar dan op de vrijdag editie daarvan samen met Ad. Hoi Ad.
3: Goedemiddag.
2: Daar zijn we weer. We starten met Glee en Here Comes the Sun. U weet dat ik destijds altijd begon met Here Comes the Sun.
3: Ja,
2: dat
3: was een tijdje geleden dat we dat deden.
2: Echt lang geleden. Mm-hmm. Aanvankelijk dus nummers van of een nummer van de Beatles, maar dan ook wel van Glee. En dit was dus Glee uit 2013, nota bene, met de dametjes Dani en Santana Lopez. Er zit een hele mooie clip bij, want de dametjes die komen dan zelf na het werk terecht in een eetcafé. Dani heeft dan een gitaar bij de hand en die zegt tegen haar collega van nou, ik heb een nieuw nummer en ga maar eens zitten en ga maar eens luisteren. Dat gaan ze doen en ze zegt het gaat over Here Comes the Sun, dat nummer van de Beatles, daar heb ik een cover van gemaakt. En juist op dat moment gaat de zon inderdaad heel langzaam onder en kijken zij dus door het raam naar buiten en zien zij de ondergaande zon. En dat wordt dan dus hun versie van Here Comes the Sun van dit Glee.
3: Neem je ook altijd je drumstel mee als je naar een eetcafé gaat?
2: Nee, niet in een eetcafé.
3: Nee, kijk, dat bedoel ik.
2: Nee, dat

0: niet.
1: Ja, nee, wel apart om zo'n clip te beginnen en met je gitaar zo'n eetcafé binnen te lopen.
0: Ja, maar het is een hartstikke mooie clip.
1: Ja, echt, dat moet wel.
0: Heel sfeervol, zeg maar ook. Hè? Ja, want het wordt dan echt een ondergaande zonclip, zeg maar.
1: Het is niet logisch, maar wel leuk bedacht.
0: Dat dacht ik toch. Jawel, dan gaan wij naar het jaar 2010 met Eliza Doolittle en haar Pack Up. En dan denk je van, oh, wat een leuk nummer van deze Eliza Doolittle. Dat is het ook wel. Komt trouwens van haar debuutalbum en dat heet ook gewoon Eliza Doolittle. Maar het nummer komt eigenlijk, was er al in 1915. En toen heette het nog Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag. En er zitten zelfs elementen in van een nummer uit 1963. Dat was dan Wash Your Troubles Away van een zekere Prince Buster. En toen dacht Eliza Doolittle, ik kan het ook, maar daar heb ik wel hulp bij nodig. Die kreeg zij ook en die kreeg zij van een zekere Lloyd Waite. Heel verhaal, maar dan krijg je wel wat. Dan krijg je Pack Up, Eliza Doolittle in het jaar 2010.

0: Goeie combinatie, die twee. High Under the Moon. Sorry, ik bedoel Pack Up van Eliza Doolittle. Ik ga ietsje te snel, ik leg zo uit waarom. Want dit was Eliza Doolittle dus uit het jaar 2010 met haar Pack Up. Zij heet Eliza Sophie Caird. En zij komt uit het jaar 1988.
1: Ja, en we hadden het er net over. Deze plaat die klinkt eigenlijk eind jaren 60, hè? Ja. Van 2010.
0: Nee, precies. Ik dacht dat toen ik hem aankondigde van heb ik het wel goed. Maar het is echt, het is echt 2010 met deze Eliza Doolittle. En dan gaan wij naar het jaar 1988. En waar ik het net al even een beetje over had. Ik zei Tambourine, ik wou dat gaan zeggen. Tambourine zelf, de band komt uit Nederland. En dit komt van een album Flowers. Het nummer dat we nu gaan draaien heet High Under the Moon.

0: Dat was ik niet hoor.
1: Nee.
0: Sleeping in my car, Roxette 1994. En dan zaten we eens even in Zweden met dit Zweedse duo. Dit kwam allemaal van hun vijfde album. En dat heette Crash Boom Bang. Als je het dan toch hebt over drummen en doen en toestanden. Zit je wel een beetje in die richting. Hè? Gecomponeerd trouwens door Per Gessi van de band. En dat heeft hij naar zijn eigen zeggen in een uurtje gedaan.
1: Oh.
0: Ja, in een uurtje had hij het op de, zeg maar, helemaal klaar. Goed zo, we gaan naar de man van de covers. Tenminste, zo noem ik hem altijd. Joe Cocker praat ik dan over. We gaan naar With a Little Help from My Friends in 1968. Hij zelf, hij kwam uit Sheffield, ik moet zeggen, kwam, want hij is al een tijdje niet meer, niet meer onder ons, al sinds 2014. Maar haar, toen hij 15 jaar oud was, zat hij al in bandjes, in die geboortestad van hem dus. En hij kwam terecht in de Ed Sullivan Show, onder andere. En toen kwam hij met de covers op het proppen, met als eerste dus inderdaad 1968 With a Little Help from My Friends. Hier is hij, Joe Cocker.

0: Hoe mooi we het hebben live, deze Joe Cocker. We maken een sprong nog eventjes in de tijd, want we gaan naar 1988 en dan doen we met Level 42. En dan zitten we weer een beetje in de jazz-funk eigenlijk, hè, met deze band.
1: Inderdaad.
0: Ja, augustus 1988 kwamen zij al uit met hun eerste single. Dat heette toen Staring at the Sun, maar ik heb gekozen voor Heaven in My Hands. En dan zitten we dus inderdaad in 1988.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch staat 22 kilometer file tussen Vianen en Zaltbommel. De vertraging is meer dan een half uur. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Nederweert en Kratum 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de N271 Nijmegen richting Venlo tussen Mook en Ottersum 4 kilometer file. 20 minuten door de werkzaamheden op de A73 is dat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Jawel, en niet in de Beverlanden, maar wel helemaal ergens anders. En dan praat ik over Engeland, deze Britse singer-songwriter Freya Ridings, want daar hebben we het eventjes over. Ik vind het een mooi hoor. Love is Fire, het nummer komt uit het jaar 2018. En zij werd eigenlijk bekend met haar nummer Lost Without You. Dat was al in het jaar 2017. En daarmee brak zij trouwens ook door in de Engelse hitlijsten. Van de ene zangeres gaan we naar de andere zangeres. En dan komen we terecht bij Dido met haar White Flag. Dan zitten we weer in Engeland, singer-songwriter Dido. Het was de eerste single van haar tweede album. En dat album dat heette Life for Rent. Ik weet niet of u dit wel eens doet, maar als je die clipjes van haar aanklikt, dan word je daar toch wel vrolijk van. En het heeft iets, laat ik het dan maar zo zeggen. Life for Rent. Daarvan afkomt dus dit White Flag van Dido. Dan praten we over het jaar 2003.

0: Mooie stem, mooie dame. Ik praat over Dido met haar White Flag uit het jaar 2003 en met die hele mooie naam. Dido Florian Claude de Bonneville O'Malley Armstrong. Dat is haar volledige naam.
1: Dat is de moeite.
0: Dat dacht ik toch. Zij komt uit het jaar 1971 en zoals gezegd echt een Engelse singer-songwriter. Nou, zij heeft bijvoorbeeld ook gedaan Here With Me en Thank You, om er even wat te noemen. En zij heeft ook 2 Brit Awards gewonnen. Deze Dido dus. Van Dido maken we weer een sprong in de tijd. Dan gaan we naar de heren van Toto. En dan zit je eigenlijk altijd goed. Daar zijn we het wel over eens, hè?
1: Ja, ik heb altijd zelf, als ik een programma doe.
0: Ja?
1: En ik heb mijn playlist niet helemaal klaar liggen. Ja? Terwijl het licht hier even uitgaat.
0: Is wel raar.
1: Zit wat te lang stil, gaat het licht hieruit.
0: Ja, maar het brandt in.
1: Ja. Dan denk ik, wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Pak iets van Toto. Altijd goed.
0: Altijd goed, dat bedoel ik maar. Mm-hmm. Maar ik ben het volledig met jou eens. En we gaan dus met Toto terug in de tijd naar het jaar 1988. Daar zaten we vandaag al 2 keer in, volgens mij.
1: Ja, kom. Ja,
0: nee, dat is echt.
1: Ik zit zo snel niet staan. Maar...
0: zit nog in mijn hoofd.
1: Ja, oh.
0: Ja, daar zit trouwens heel erg veel muziek in. Maar dat is weer een ander verhaal. Dus we zitten in Amerika met deze Amerikaanse rockband Toto. En dan gaan we naar een hele fraaie Stop Loving You, zoals gezegd, dat jaar 1988 dus.

0: Blue Touch is Blue van Noah uit het jaar 2000. En dat vroeg net aan mij van, komt zij niet uit Israël? Nou, onder andere, zij heeft zelfs in het leger gezeten in Israël. Ze werd er wel de zingende sergeant genoemd.
1: Oh, ja, maar dat is in Israël, ik weet niet of het nog zo is, maar dat was toen verplicht, hè? Ook al de dames het leger in.
0: Ja. Oké, nou goed, in ieder geval. Zij is trouwens geboren en opgegroeid in New York, maar ze emigreerde naar Israël toen zij 17 jaar was.
1: Deze Noah.
0: Ja. En ik vind dit een van haar mooiste nummers. Trouwens, ja, eigenlijk heel veel van Noah vind ik goed, maar dat is dan weer mijn ding. Het is allemaal een beetje in dezezelfde...
1: Stijl.
0: Precies, dat woord zocht ik even. Ja, heel goed. Oké, van 2000 naar 2017, dan maken we dus een sprongetje weer, zoals we dat wel vaker doen in deze hesselschudding. We gaan naar Amerika met de band Haim. En dat werd toen wel gezegd, het is een soort van indie pop rock band. Een combinatie van eigenlijk, hè, uit Los Angeles. Ik vind alles wat zij doen goed. Dit ook. I Want You Back, Haim 2017. Something

0: Want You're Back van Haim. Ik moet zeggen Haim, dat zeiden ze zelf in een interview.
1: Ja, hè? Dat is altijd een beetje lastig. Ja. Je weet dat het zo moet, maar iedereen die zegt gewoon Haim.
0: Precies, maar je moet eigenlijk zeggen Haim.
1: Ja, Haim.
0: Volgens de dames zelf, ja. Mm-hmm. Dat was het jaar 2017. We kijken op de klok, het is weer zover.
1: Bijna 2 uur, tijd om weg te gaan. Tijd. En jij gaat een lekker weekend vieren. Ik ga nog even naar huis doen zo meteen.
0: Ja, precies. Dat is jouw programma straks vanaf 5 uur.
1: Mm-hmm.
0: Oké, we blijven dus gewoon luisteren naar deze omroep. Dat lijkt me sowieso wel verstandig, hoor. Oké, dat was in ieder geval dus Haim nog eventjes uit het jaar 2017. We gaan nog even een sprong maken naar 1990. En dan gaan we naar Get Here. Dus wij zeggen niet Get Here, maar wij zeggen heel graag tot de volgende. Met deze Aluta Adams doen wij dat. Zij zelf begon al in de jaren 80 met 2 zelf gefinancierde albums. Die heeft zij zelf toen gedaan. En zij heeft ook samengewerkt met Phil Collins trouwens.
1: Ja, klopt.
0: Ja, met haar Woman in Chains. Wij zeggen dus heel graag tot de volgende. Geniet van dit laatste nummer. En maak een heel fijn weekend van namens Artenon getekend. En dus heel graag tot de maandag wat mij betreft. Dag.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapens.

Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Zaltbommel door een kapotte auto 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 26 kilometer file door werkzaamheden op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Afrit Kerkdriel. Meer dan een half uur is de vertraging. Een kwartier vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopend Sabina en Heddegatsplein 3 kilometer file. Andere kant op richting Bergen-op-Zoom ook een kwartier vertraging bij Willemstad. Er staat een file nog op de A59 Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maan en Waspik 5 kilometer file. 10 minuten vertraging op de N279 Den Bosch richting Roermond bij Boerdonk 3 kilometer.

Overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Ze blijft nog eens 90 dagen langer vastzitten. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven, geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat alweer 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een lange file tussen Rosmalen en Zaltbommel. Je staat er 20 minuten in de file. De andere kant op tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Empel is de vertraging 40 minuten. Op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 20 minuten. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op en daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen, maar ze raakten in gevecht met de agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen, onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten.

Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij knooppunt Empel 20 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Maastricht Airport een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Oosterhout is de vertraging 20 minuten. En door de afsluiting van de A73 is het extra druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Mook en Ottersum een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Club 45.
1: Het is vrijdag en de platen die barsten weer los, hè. Mooie muziekjes heb ik speciaal voor jullie meegenomen. Ik heb wat berichtjes van allerlei dingetjes, gekke dingetjes. Bart die komt zo meteen ook nog eventjes koffie drinken. En die heeft ook een platenverhaal. En nog veel meer mooie dingetjes eigenlijk. Dus ga even lekker zitten, ga staan, ga liggen. Maakt niet uit. Blijf even lekker in bed of zo. Nou, op dit uur. Nou, het maakt niet uit eigenlijk wat je aan het doen bent. Als je maar gewoon die radio wat je lekker en lekker aan hebt. Ik heb net een plaatje gedraaid. Casey and the Sunshine Band. Ja, iedereen kent hem natuurlijk. Maar ik heb deze. Deze is ook mooi. We beginnen altijd het eerste uur een beetje rustig. Hè? Ja, de eerste plaat was niet helemaal rustig. Maar daarom nu een beetje extra rustig.

0: Malcolm Brown.
1: Hey, heb je toch gehoord van die Lamborghinis? Ja, Lamborghini. Dat zijn dingen die wij niet kunnen betalen. Jij waarschijnlijk ook niet. Maar wij in ieder geval hier niet. We moeten hier natuurlijk radiowerk doen. Dat verdient niet zo heel veel. Dat doen we allemaal met liefde. Maar in Engeland is het een beetje fout gegaan. Ja, 2,5 week geleden ongeveer. Toen waren er 5 Lamborghinis en een Mercedes G-klasse. Ja, er waren kennelijk vriendjes van elkaar. Want die waren namelijk een beetje daar aan het scheuren op de snelweg. En er waren echt ontzettend veel mensen die belden. Eigenlijk belden ze daar de lokale 112 op. Van ja, er lopen hier allemaal van de rijden van die asociale figuren in Lamborghinis reizen hier rond. En ze scheuren en ze halen iedereen achterlijk in en zo. Nou, in ieder geval, politie die ging erop af. En op een gegeven moment dacht hij van, nou ja, weet je, ze scheuren raar, ze halen iedereen aan alle kanten in en zo. En dat is het wel. Maar het ergste moest nog komen. Ze gingen op een gegeven moment 27 km per uur rijden op de snelweg, waardoor iedereen echt opgehouden werd. Dan denk ik van, oké, dat is volgens mij minder erg dan aan alle kanten inhalen en lopen snijden en zo. Maar in ieder geval, twee van die gasten die gingen eraf bij de snelweg. Werden opgevangen door de politie. En de rest, die andere 5, die werden op een gegeven moment later werden die aangehouden. In alle gevallen zijn de auto's in beslag genomen. En de politie die hoeft eigenlijk niet eens te zeggen waarom. Want er is een speciale wet. En die zegt gewoon van, ja, als je asociaal rijgedrag is, dan hoef je helemaal geen waarschuwing te geven. Kan je gewoon zonder probleem een auto in beslag nemen. Nou, er waren sportauto's bij van die Lamborghinis. Die waren ongeveer 1 miljoen waarde. Hè? Ja, onvoorstelbaar 1 miljoen euro, hè? Voor een auto. En dan ga je zo gedragen. Nou, in ieder geval, ze zijn in beslag genomen. En de bestuurders die moeten strafrechtelijk worden ze vervolgd. En die moeten voor de rechter komen voor meerdere verkeersovertredingen. Dus ze hebben er niet één gehad. Nee, veel meer natuurlijk. Dat is logisch. Raar inhalen aan de ene kant, andere kant. Afremmen, afsnijden. Te langzaam rijden natuurlijk. En al dat soort dingen. Dat is gewoon allemaal gebeurd. En dan denk ik van, waarom? Waarom doe je dat? Als je zo'n mooie auto hebt, waarom ga je zo gedragen? En sowieso, al heb je een lelijke auto, dan nog. Ik bedoel, je gaat toch niet een ander gevaar brengen? Ja, en niet voor hun, hè? Drive van de cars, nee. Maar eigenlijk voor al die andere mensen die er last van hebben gehad. Want voor die gasten daar zo in die Lamborghinis, ga ik geen plaatje draaien, nee. Ik vond deze toepasselijk, Drive. De cars. Ik weet één ding zeker, voorlopig rijden ze niet meer.

kwamen de hits van vinyl. Hits blijven hits. Rob de Graaf draait het beste uit de 60s tot en met de 90s op 45 toeren. Club 45. Club 45. Club.

elke week, hè, als ik dan weer in de kelder induik om weer wat muziek uit te zoeken, dan heb ik ook elke keer weer iets van ja, wat zal ik nou eens meenemen? Wat vinden mijn luisteraars nou leuk eigenlijk? Want ja, ik weet wel wat ik leuk vind. Maar als ik dat ga draaien, dan weet ik niet of jullie wel blijven luisteren natuurlijk. Dus ik probeer eigenlijk zo'n beetje een greep te maken uit alles. Van, ja, vanaf de 70, 80 zo'n beetje het eerste uur. En dan vooral de 90's in het tweede uur. En dan het tweede uur gaat natuurlijk de snelheid een beetje omhoog en zo. En ik hoop eigenlijk dat je dat een beetje leuk vindt. Dat je natuurlijk blijft luisteren. Ja, waarom anders? Tuurlijk, ik bedoel, ik doe het voor jou, hè. En ik heb deze plaat heb ik eigenlijk weer een beetje teruggehaald. We zitten een beetje, zitten we toch wel in de, ja, begin 80's, eind 70's en zo. En een beetje disco-achtig vind ik eigenlijk altijd wel mooi passen in het eerste uur. Ja, deze. Wat denk je van deze?

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. Maar dan moeten wel eerst de stikstofplannen van tafel. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Die heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en knooppunt Empel is de vertraging ruim 3 kwartier. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht Airport 20 minuten vertraging. Een andere drukke weg is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum staat 20 minuten in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 40 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 20 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A73 is het heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo. Tussen Mook en Ottersum ook ruim 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rob DeGroff plays the nicest music for you. Any for good. You can feel the energy and you will get new energy. Put your radio on. You may sit, dancing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there every Friday.
1: De rockschijf van dit uur.
2: Ik dacht, weet je wat? Ik haal sleet uit de kast. Ja, nou ja, uit de kelder. Come on, feel the noise.
1: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Nee. Het is nog geen afscheid. Want we hebben nog anderhalf uur. Is een beetje, ja, ietsje minder op te tellen. Maar goed, maakt niet uit. Sylvia's Mother was een beetje de rustige plaat na de rockschijf. En zometeen dan, hij is al inmiddels in het pand. Ik heb zijn stem alweer horen luiden. Maar in ieder geval, Bart, hier is er alweer een nieuwe plaat in zijn verhaal. Maar voorlopig ga ik nog even iets lekker door. Want ik heb weer iets lekkers op de draaitafel. Ja, deze.
1: Ah.

0: Ja, werkelijk is nog vol. Er is niks over de grond gegaan. En het is tijd voor die one and only Bart van Leeuwen en de plaat en zijn verhaal. Dus kom op Bart, zet die koffie neer en start. Ik ga de jingle starten.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze werd geboren in een klein stadje in de staat Indiana. Haar moeder, een mooie vrouw die haar alleen moest opvoeden, was er eigenlijk nooit. Maar dat was voor die kleine geen enkel probleem. Ze groeide op tot een mooi meisje dat erg populair werd onder de jongens in dat kleine dorp in Indiana. Maar het dorp werd echt te klein voor haar en dus vertrok ze naar de grote stad. Ook daar vielen alle jongens als een blok voor haar en ik was er één van. We liepen elkaar toevallig tegen het lijf en het klikte vanaf de allereerste seconde. Even later moest ik haar weer laten gaan. Ik vond haar weliswaar lief, maar ik had het gevoel dat ik voorlopig weer even in mijn eentje verder moest. Ja, en kort daarna is het fout gegaan met haar, daar in de grote stad. Ze werd net iets te snel volwassen in een wereld waar ze net niet in paste. Ze werd moe van zichzelf en moe van die grote stad, tot ze het op een gegeven moment niet meer aankon. Ja, en daar stond ze, op een zwoele zomeravond. In haar ondergoed stond ze bij het open raam van een hotel aan het Marktplein. Ze keek nog even naar beneden, toen naar de duiven op het plein en daarna zou het snel donker worden. Ik zou zo graag nog één keer tegen haar willen zeggen, kom op, ga mee. Er is een feest hier vlakbij. Trek je mooiste jurk aan, dan gaan we dansen. Maar die laatste dans met haar komt er helaas nooit meer.

0: plaat is een verhaal voor deze week.
1: Ah, wat is die mooi, hè? Eigenlijk moet hem helemaal langzaam uitdraaien. Moet horen.
0: De gouden vlam van...
1: ja, zo'n jingle zou je er eigenlijk achter kunnen draaien. Ja, voor degene die deze jingle kennen dan, in ieder geval, hè. Goed, we gaan even door, hè.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een dronewaarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van

Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging, in ieder geval meer dan 20 minuten. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel 25 minuten vertraging door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Empel een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een kwartier vertraging. De weg is even dicht door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten vertraging. En het is heel erg druk op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Gennep. Daar sta je ruim een uur in de file. En dat komt omdat de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is afgesloten tot maandagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Club 45.
1: Zo, eindelijk, het tweede is begonnen. Ik mag weer lekker los, heerlijk. Ja.
2: Hallo.
1: Hey, hallo. Daar gaan we hoor.

Ja, ze tellen daar anders dan wij eigenlijk. Ja. Ja, hoe moet ik dat nou blijven uitleggen? Hè? Ja, in ieder geval, het maakt helemaal verder niet uit. Maar we gaan natuurlijk niet het hele uur gaan we een beetje bakken herrie, bakken tempo draaien. Dat soort dingen. Nee, want we gaan het ook een beetje rustig doen. Wat denk je van de bokser? Paul Simon.

Valencia Gaia. En af en toe dan moet je deze plaat een keer draaien. En dan de hele tijd niet, want anders gaat het wel heel erg vervelen. Maar twee rustige platen achter elkaar. En zometeen gaan we trouwens over Melissa hebben. Ja, er is iets anders, iets bijzonders met Melissa, moet je trouwens zeggen. Ja, het is al een streepje op de E. Dus niet Melissa, maar Melissa. Ook dat nog eens een keertje. Nou, er is iets raars mee, maar we gaan eerst even een paar leuke plaatjes draaien. Dan denk je van Baby Come Back. Dit is Pato Banton en UB40. Dat is eventjes anders, hè?

kwamen de hits van vinyl. Hits blijven hits. Rob de Graaf draait het beste uit de 60s tot en met de 90s op 45 toeren. Club 45 Club.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ik denk ik ga eens even wat zoeken van de Rolling Stones. En wat vond ik? Sympathy for the Devil.
4: Zet je radio keihard.

0: Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

One. And one is one. Oké, dat zal allemaal wel. Maakt niet uit. We gaan verder door, want we gaan een beetje tempo opvoeren. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Want we zitten alweer redelijk eigenlijk op de laatste half uur van dit programma. En het is vrijdag. En dat betekent dat een bakherrie op de radio mogen uitstrooien eigenlijk. Ja. En ik begin hier met Culture Beat. The other side of me. Ja, de andere kant van mij eigenlijk. Hè. Ik heb het eerste uur rustig gedraaid. Het tweede uur ben ik begonnen een beetje redelijk rustig. En het laatste half uur van deze twee uur ga ik gewoon een beetje los. En jij ook.

uitzicht. Breng me naar het hoogtepunt van dit programma. We hebben nog één plaatje te gaan en wat denk je van deze? Having a good time. Vond je het leuk de laatste twee uurtjes? Want ja, het zit er weer voor mij op. Ik moet weer inpakken en weg. Staat er weer iemand?

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor de meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken.

Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 190 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Den Bosch-Utrecht sta je ruim 20 minuten in de file tussen Veghel en Zaltbommel. De andere kant op tussen Vianen en Zaltbommel zelfs 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten oponthoud. De A50 is druk van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Waspik is de vertraging ongeveer 40 minuten. Daar is de rechte rijstrook dicht omdat er iemand onwel is geworden. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Er allemaal op deze dag in de geschiedenis. In 1947 wordt officieel de CIA opgericht als Amerikaanse inlichtingendienst. En in 1977 fotografeerde Voyager 1 vanuit de ruimte de aarde en de maan samen op één plaatje. In 1981 wordt op deze datum de doodstraf in Frankrijk afgeschaft. De doodstraf is in Frankrijk altijd uitgevoerd met die guillotine. Je weet het wel, die tafel waar mensen moesten gaan liggen. Dan kwam er een mes naar beneden en dan waren hoofd en romp gescheiden. Het is vandaag ook de dag dat in 1970 Jimi Hendrix kwam te overlijden op 27-jarige leeftijd aan een overdosis slaappillen en kalmeringsmiddelen. Tot de verjaardag van vandaag, Joan Catterall, 64 jaar wordt ze. En ze is een van de twee zangeressen van de Human League, bekend onder andere van Don't You Want Me. Ook Ricky Bell is jarig, de zanger van New Edition, 59 wordt hij. En Lance Armstrong, de voormalige wielrenner, viert vandaag zijn 55ste verjaardag. Laatst in het rijtje, Ronaldo, de Braziliaanse voetballegende. Hij wordt vandaag 50 jaar oud. Mocht jij jarig zijn op deze vrijdag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en bouw een leuk feestje.

van Joan Catterall, een van de zangeressen van de band. Om en erbij, 4:15. En wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Zaterdag begint de dag nog overwegend droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later krijgen we perioden met regen. Met zo'n 17 tot 19 graden en een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind is er bepaald geen nazomerweer. In de nacht naar zondag toe trekt er nog een actief regengebied over. Zondag wordt het geleidelijk rustiger. We houden eerst nog rekening met enkele buien, maar de zon die laat zich af en toe zien en het wordt rond de 19 graden zondag.

En daarin deden wij Oscar en de Wolf en Undress. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment nog steeds Alex Warren, Fever Dream. De gemeente Borselen gaat vanaf oktober eerder stroomcapaciteit aanvragen voor de toekomstige woningbouw en nieuwe scholen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat bouwplannen vertraging oplopen door het volle elektriciteitsnet. Borselen die brengt de plannen voor de komende 10 jaar in kaart en de definitieve lijst wordt op 29 september bekendgemaakt. Netbeheerder Stedin die bepaalt uiteindelijk welke projecten daadwerkelijk voorrang krijgen. De provincie Zeeland, de gemeente Hulst, Terneuzen en Borselen en verschillende erfgoedorganisaties gaan samen kijken naar de nieuwe bestemming voor 12 Rooms-Katholieke kerkgebouwen. De kerken die worden verkocht door het bisdom Breda. De partijen die willen het monumentale karakter zoveel mogelijk behouden en zoeken vooral naar maatschappelijke functies zoals zorg en zorgwoningen. Dit najaar zijn de bewonersavonden waar inwoners en omwonenden kunnen vragen, opmerkingen kunnen plaatsen en hun zorgen kunnen uitspreken. Tot zover het Beverlands nieuws van dit moment. Dit is Jurk.

Jurk en zou graag een jurk. Daar zat Jeroen van Koningsbrug in. Was trouwens nummer 1 hit in Nederland. Bijna 5:30 geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van de nieuws. De wereld gebeurt.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Kerkdriel is de vertraging bijna een uur. Verderop tussen knooppunt Leenderheide en Leende ook nog 20 minuten vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 35 minuten in de file tussen Hagestein en Werkendam. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dat samen met Craig David en de Digital Farm Animals Really Love. Daarvoor nog steeds de nummer 1 uit Nederland. Shakira, Burna Boy, Die Die. Bij een botsing tussen een auto en een bromfiets is woensdagavond in het centrum van Goes een 19-jarige bromfietser licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 9:15 op de Zusterstraat bij de Wijngaardstraat. De man uit Goes hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De 49-jarige automobilist uit Bergen op Zoom die bleef ongedeerd. Kibio aan de Nieuwstraat in Kampeland krijgt een extra groepsruimte voor de dagopvang. De werkzaamheden zijn vandaag begonnen. Er komen aparte groepen voor kinderen van 0 tot 2 en van 2 tot 4 jaar en meer opvangplaatsen. Kibio die werkt daarbij nauw samen met CBS Kamperschouw die in hetzelfde gebouw zit. De nieuwe ruimte moet na de herfstvakantie opengaan. Verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden. Dit is een groot hit uit 1999. Ann Lee en Two Times.

Shapeshifters uit Engeland, die werken samen met een hoop mensen. Deze deden ze samen met Joss Stone, Bring on the Rain. Je mocht het misschien wel een klein beetje opgevallen zijn. Ik heb vandaag wat moeite met praten. Komt omdat ik gisteravond twee tanden ben verloren tijdens een etentje. Beetje pijnlijk, maar ja. Dit is Lindsay Webster, Stokely, Two Hearts.

niet een groot hit geworden waarvan ik had gehoopt dat het het zou worden. Lindsay Webster en Stokely uit Engeland allebei. En van deze mensen Two Hearts. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6 en de mededelingen. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis met in deel 2 nog de Airplay track van deze week natuurlijk. Een hoop Beverlands nieuws en de lekkerste muziek zoals je van ons gewend bent. Tot aan 6 deze van de Pet Shop Boys. Hier zijn de heren nog een keer met Suburbia.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat.

En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land. Bij elkaar nog ruim 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste verdraging. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim 3 kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam is de verdraging nog een half uur. A50 Eindhoven-Os bij Eerde 20 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg sta je 3 kwartier in de file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. A58 Tilburg-Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Centrum-West een kwartier verdraging. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Ter Heide en Waspik zelfs een uur op onthoud. En op de N271 Nijmegen-Venlo tussen Mook en Ottersum is de vertraging ook nog 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: En dat is nu de airplay track van deze week. De nieuwe single van The Cool Notes. En die heet Happy.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse A.

Wij gaan eens even kijken naar het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Morgen begint de dag nog overwegend droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later krijgen we perioden met regen met zo'n 17 tot 19 graden en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het bepaald geen nazomerweer. In de nacht naar zondag trekt er nog een actief regengebied over. Zondag wordt het geleidelijk rustiger. We houden eerst nog rekening met enkele buien, maar de zon die laat zich af en toe zien. En zondag is de maximumtemperatuur 19 graden.

Met daarin de nieuwe single van Enzilia Rombly. En daarbij maak ik altijd ontzettend mooie muziek, vind ik persoonlijk. Jij was, bij mij was de titel. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment de bovenste regionen van die hitlijsten. Ella Langley, Choosing Texas. De Zeeuwse overheden willen dat de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borselen naar Zeeuws-Vlaanderen zo kort mogelijk en ondergronds wordt aangelegd. Door de kruising van de Westerschelde moet volgens hen ondergronds het voorkeur bieden via een tunnel. Voor het nieuwe hoogspanningsstation wordt de Mosselbank in Terneuzen genoemd. Het ministerie verwacht in november de

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. En de provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. En dan nog het weer. Het is droog en wisselend bewolkt. In de nacht in het noordwesten af en toe wat regen bij een graad of 14. Er staat een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel is de verdraging 40 minuten. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda nog een lange file. Tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten verdraging. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is de tijdverlies een kwartier. Een ongeluk gebeurt op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West. Daardoor sta je ook nog 10 minuten in de file. En op de N271 van Nijmegen naar Venlo is het druk tussen Mook en Ottersum. Daar 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uit de hitlijsten van dit moment Kygo en Max Magnone, Take Me Back. Vooruit 1986, You Will Lose and the News. En een plaat die ik niet zo vaak voor ze draai. We deden het met Heart and Soul. Dinsdag 29 september is er een speciale bijeenkomst van het Alzheimer Café De Beverlanden in Goes. Vanaf 5:30 ben je welkom in buurthuis De Pit aan de Appelstraat. Er staat een Hollandse maaltijd klaar. Er zijn oud-Hollandse spelletjes. En natuurlijk is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Mensen met dementie, mantelzorgers, familie en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Shanna Spiro die maakt ook af en toe hele leuke muziek. En momenteel staat ze in de hitlijsten genoteerd met dit nummer. Wat je regelmatig hoort, maar eigenlijk niet vaak genoeg. Hier is ze met Great Expectations.
1: In

vandaag deden we het even met een bluesachtig nummer van hem. Teddy, and you've got another thing coming. De Nederlandse Martin Garrix, die weet de ene na de andere hit te scoren. Je kent hem natuurlijk van Fireflies, wat hij onlangs opnam samen met U2. Deze deed hij samen met Ed Sheeran. Het heet allemaal Repeat It.

muziek van Direct Wild Hearts. En daarmee werd het bijna 7 uur. En dat betekent het eind van deze aflevering Naar Huis. Maandag is er weer een nieuwe Naar Huis om 5 uur. Ik wens je een heel prettig weekend en veel plezier met de collega's. Tot dan 7 heb ik er nog eentje. Onze Nederlandse Kensington en Island. Prettige avond. I don't wanna blame. I just wanna leave.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen, die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur.

En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging nog ruim een half uur. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. En op de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Zo, en dan is het alweer 7:15, vrijdagavond 18 september 2026. Tot aan 9:00 ben ik bij je met de lekkerste muziekmix die nooit hit is geweest in ons land. Maar zeer zeker wel de moeite waard is. Ja, en als je dan opent met een plaat van 11 minuten en 40 seconden, dan gaat de tijd hard. Maar ja, weet je, dat is het mooie van... De programma's hier bij Streek om de Beverlander DJ's hebben heel vaak gewoon de vrije hand wat ze willen draaien. En ik vond dit toch wel erg lekker. Dus denk ik, gooi hem er gewoon in als openingsplaat. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Ja, we vliegen weer alle kanten uit, alle landen op. Hoe oud iets is, het maakt niet uit. Als het maar geen hit is geweest in ons land. En ik heb vanavond weer best wel een verrassing wat dat betreft voor je, denk ik. En het moet lekker klinken. En wie bepaalt dat dan? Nou, dat ben ik zelf. Oudste plaat vandaag, 1970, de nieuwste 2026. En we hebben muziek uit Duitsland, Engeland, Finland, Nederland, Schotland, de Verenigde Staten en Wales. En we hebben een kleine storing hier op het internet. Dus ik heb altijd zo'n mooi document wat ik dan weer op kan roepen met wat info die ik heb opgezocht over artiesten en dat soort zaken. Ik doe het allemaal niet uit mijn hoofd als ik hier zit. Alleen onze internetserver die ligt er blijkbaar een klein beetje uit momenteel. Of in ieder geval, ik kan niet op internet. Gelukkig kan het via mijn mobiel wel. Dus het is misschien af en toe even wat scrollen en zoeken voor me. Maar ik ga mijn best doen. We improviseren ons er wel doorheen. Celestial City Symphony Orchestra, daar openen we de show mee. Dus met City in the Sky. En dat, het klinkt als een heel orkest. Hè? Het zit zelfs in de naam. Maar uiteindelijk is het toch voornamelijk gewoon één persoon. Namelijk Michael Burroughs uit Boston, Massachusetts. Hij zit achter dit Celestial City Symphony Orchestra. Gaan we door met een iets kortere nummer en ook een iets kortere bandnaam. Jim Blossoms, Find Out About You.

Ja, begonnen we de show met een band met een beetje aparte naam. Dit was er ook zeker een in die categorie. De Red Jumpsuit Apparatus hoor je met Bad Beat van het vorig jaar verschenen album X's for Eyes. Ja, we gaan alweer hard naar 7:30 toe. Dat komt er wel met zo'n lange openingstrek. En nog geen blues gedraaid. Daar gaan we eens even wat aan doen. En weet je wat? Ik doe er gewoon lekker twee achter elkaar ook. We beginnen in eigen land. Rob Orlemans en 7:30. Ja, dan vraag ik me altijd af. Is dat dan 3:00 s'nachts, zo halverwege 12:00 en 6:00? Of is dat om 12:30 s'nachts? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dat is een dirty shame. Daarna Indigenous en I'm Telling You. Maar daarover later meer.

Ja, een lekkere bluesblokje met twee nummers achter elkaar. Eerst Rob Ormans Half Past Midnight, gevolgd door Indigenous. Ik denk dat ik zo goed uitspreek, hopend met I'm Telling You. Het is een Amerikaanse bluesrockband afkomstig uit South Dakota. Dat hoor je nog niet zo heel vaak, maar waarom zou daar geen muziek gemaakt worden? Opgericht in de jaren 90 door leden van de native stam Nakota Nation. De centrale figuur is zanger en gitarist Mato Nanji, die de band aanvankelijk vormde met zijn broer Pte, zus Wanbdi en neef Horse. Grote inspiratiebron, ja, misschien had je het er wel een beetje gehoord. Stevie Ray Vaughan, dat hoor je vooral terug in krachtige gitaarspel van de band. Maar ook Texas Blues zijn ze niet vreemd van. En bovenal klinkt het gewoon erg lekker. Dus graag voor je gedraaid hier bij Streekomroep de Beverlanden. Waar de volgende plaat voor je klaar staat. De band komt uit Engeland, maar ze noemen zich America. En ze geloven in jou. I do believe in you dus.

America dus. I do believe in you. En dan is het nu tijd voor het eerbetoon van de week. En normaal heb ik daar zo'n heel mooi breed scherm waarbij ik de voorbereide tekst voor kan lezen. Nu doe ik het even van een klein schermpje. Dus als het eventueel misloopt, neemt u mij alstublieft niet kwalijk. Eerbetoon van de week deze week voor Nick Gravenites. Geboren Nicholas George Gravenites op 2 oktober 1938 in Chicago, Illinois. Als zoon van Griekse immigranten. Hij groeide op in de zogenaamde Southside van de stad en kwam tijdens studententijd aan de University of Chicago terecht in de wereld van de blues, een wereld die de rest van zijn leven zou bepalen. In de clubs van de stad zag en ontmoette hij grootheden als Muddy Waters, Howling Wolf en vele anderen. Tegelijkertijd raakte hij bevriend met jonge blanke bluesmuzikanten als Paul Butterfield, Charlie Musselwhite, maar bovenal gitarist Mike Bloomfield. Gravenites was zanger en gitarist, maar misschien nog wel veel belangrijker dan dat. Hij kon fantastische nummers schrijven. Een van zijn beroemdste composities is Born in Chicago. De Paul Butterfield Blues Band nam het op voor hun debuutalbum in 1965. Het werd de klassieker van de Amerikaanse bluesrock en eigenlijk ook een perfecte samenvatting van de wereld waar Gravenites vandaan kwam. Halverwege de jaren 60 verhuisde het muzikale zwaartepunt richting San Francisco en Gravenites ging mee. Samen met zijn oude vriend Mike Bloomfield richtte hij de band The Electric Flag op in 1967. Ook Buddy Miles, Barry Goldberg en Harvey Brooks maakten deel uit van de groep. De groep wilde meer zijn dan een gewone bluesband. Zo werd blues gemengd met soul, rock, psychedelica en zelfs jazz. Compleet met blazers en al. Hun live debuut vond plaats op het legendarische Monterey Pop Festival 1967. Een jaar later verscheen hun debuutalbum, wat inmiddels wordt beschouwd als een van de karakteristieke platen uit de vroege bluesrock. Maar Nick was ook achter de schermen zeer actief. Zo schreef hij bijvoorbeeld voor Janis Joplin. Op haar album I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama uit 1969, staan zijn nummers Work Me Lord en As Good As You Have Been To This World. En dan is er het nummer Buried Alive in the Blues. Hij schreef het voor Janis, maar voordat zij haar teksten in kon zingen, overleed ze. En daarom verscheen het nummer op het album Pearl als instrumentaal eerbetoon. En diezelfde Janis Joplin, die zong eerst in de band Big Brother and the Holding Company. Daar vertrok Janis uit en na het vertrek van Janis werd Gravenites zanger bij die groep. Hij zong en schreef mee op Be As A Brother uit 1970 en bleef ondertussen produceren en samenwerken met talloze andere muzikanten. Zijn persoonlijke discografie die bleef relatief klein. Zijn bekendste soloplaat is My Labors uit 1969, waarop zijn vriend Mike Bloomfield meespeelde. Nick was nu eenmaal meer een muzikant voor alle muzikanten dan een artiest die voortdurend achter hits aanjoeg. Hij vormde een levende verbinding tussen de Chicago blues van de jaren 50 en de psychedelische bluesrock van San Francisco in de jaren 60. Zijn naam stond lang niet altijd groot op platenhoezen, maar zijn songs en samenwerkingen duiken overal op. Hij overleed uiteindelijk 18 september 2024 in Santa Rosa, Californië, 2 weken voor zijn 86ste verjaardag. Een songwriter, zanger, producer en bluesman die misschien nooit de bekendheid kreeg van Janis Joplin of Mike Bloomfield, maar zonder wie hun muzikale wereld er heel anders uit had gezien. Vandaar als eerbetoon van de week aan Nick Gravenites, Big Brother and the Holding Company, Heartache People.

Het eerbetoon van de week voor Nick Gravenites, Big Brother en de Holding Company, gevolgd door de heren van Stereophonics, It Means Nothing. Ik heb er nog eentje voor je dit uur en ik hoop je na 8 uur weer te spreken. Tot aan het nieuws van 8 uur laat ik je achter met André Volodin, Deeper Isolation. Graag tot zo!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen, die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland.

En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten. En op de N62 Borselen-Belgische grens bij de Westerschelde-tunnel 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Welkom terug bij de show. Uur 2 Zicht op Zaterdag, editie 18 september 2026. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Ik ben bij je tot net voor 9, waarna Camille het van me overneemt met zijn Hits of the Heartland. En tot die tijd mag ik je trommelvliezen nog een beetje verwennen. Althans, dat hoop ik dan maar dat dat lukt. We openen het tweede uur met twee mannen die absoluut geen vreemden van elkaar zijn. Ozzy Osbourne met Tony Iommi, No Escape From Now. Ik denk dat ze daar gelijk in hebben. De volgende plaat is opgepikt door Streekomroep de Beverlanden. Mijn collega's van Rockblok hebben hem maandag ook al gedraaid. En ik moet zeggen, ja, het is een band waar ik toch ook wel een groot fan van ben. Dus als er nieuw werk uitkomt, dan heb ik zoiets van dat moet in de show. Als het tenminste lekker klinkt. En dat doet het wat mij betreft. The War on Drugs heeft een nieuwe single, Who's That?

Ja, en toen was de tijd, de band of de energie of de zin op en het nummer is opeens klaar. The Chemical Brothers, Got to Keep On uit 2019 van het album No Geography. Niet hun meest bekende, maar ja, toch wel lekker als je mij vraagt. Gaan we door naar muziek uit Duitsland uit 2026. De band heet, even kijken, Fakt. En dan schrijf je P-H-A-K-T. Dus misschien moet je ook wel gewoon Fakt. Ik weet niet precies hoe de heren het zelf uitspreken. Hoe dan ook, hier is A Random Stroke of Fate.

echt wel liefhebber van de muziek van deze band. De Robert Gray Band, Gotta Change the Rules. Ja, als jullie het zeggen, heren, dan zal het wel. Welkom, leuk dat je nog steeds luistert hier naar Streekomroep de Beverlanden. En als je nou zegt de Beverlanden en muziek, ja, dan kan het toch niet veel Beverlandser worden dan Surrender. Hier zijn ze dan ook, Pim Meme Tracker.

Ja, met zijn gezondheid gaat het al een poosje niet heel erg lekker. Billy Joel, The Night Is Still Young. Nou ja, oké, het klopt wel deels, Billy, want we hebben nog iets meer dan de helft van de avond te gaan. Het is namelijk 20:43 hier op de klok in de studio. Tijd voor weer een lekker portie blues en dan voor een band die al gewoon 40 jaar meegaat. En dat vieren ze op 30 oktober en 31 oktober in hun thuisland Finland. Over welke band ik het dan heb? Dan heb ik het over de Winters Blues Band. Hier zijn ze met de Facebook Blues.

En nog een lekker bluesplaatje erachteraan. Ja, ik heb afgelopen week redelijk veel blues dan wel bluesrock geluisterd. En zo kruipt dat dan een beetje door, of zo werkt dat dan een beetje door in de playlist van een vrijdagavond. Ik hoop niet dat je het al te erg vond. Ik in ieder geval niet, ik hou ervan. Ty Farrant hoorde je met Free Train. En ik kon even niet ontdekken of Ty in dit geval vernoemd is naar de beroemde bluesgitarist uit lang vervlogen tijden, Ty Mahal. Maar het zou zomaar kunnen. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is zoals te doen gebruikelijk weer even wel een lekkere transplaat. Na 9 uur Camille met zijn Hits of the Heartland. Alvast heel veel plezier daarbij gewenst. Ik heb voor je klaarstaan de broers Brian en David Webster uit Schotland. Samen maken ze muziek onder de naam Transa. Enervate Original Mix, die zet onder de knop. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik spreek je graag volgende week. En denk erom, houd gezellig.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog.

En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf de brug bij Gorkum is ongeveer een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met Hits from the Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het New Country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Co.

deze tijd begint in de USA het NFL football season weer. En daar gaat deze plaat over. Nummer 1 country uit 2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met één zus en vier broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze twee keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen

0: Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.
1: My name's John MacArthur and I work this dirt.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bijl.

Ze komt uit New Albany in Indiana. Ze deed al mee met American Idol. Ze heet Kennedy Reed en Love Me Lonely is deze week de Mighty Road Roller.

nieuwkomer Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean en Anytime Soon.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CFT's Country
2: Countdown USA. Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Exes van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Ellie Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger bij de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 23.

Hatja debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson en John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. En there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het

En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter.

En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter.

dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan.